0: Jouw snel voor Michel.
1: Hallelujah. Chumpy Key, come on!
2: Let's do it!